0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen. Een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen. Aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Opzij, opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
5: Good morning. Zoo Radio.

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klaantisje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraat 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
3: En mijn douche, dit is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen. Een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen. Aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Jawel, een goeiemorgen. De 14 juillet, zoals dat heet. Dinsdag, het is 7 uur. Welkom.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

jaren 60 is een van ons natuurlijk. Hè? Lady Di en de Supremes. Oeh, ik hoor het. Ah, Iris Symphony, dat hoor je de hele dag door als je blijft luisteren hier naar de radio. En dit is niet Drink in de Morgen. Ik blijf bij je tot 11 uur, maar eigenlijk tot 2 uur, want straks drinken wij ook samen koffie.

van Jerry en de Pacemakers. And don't let the sun catch you crying. Oh, ho, ho, ho. Liverpoolse popmuziek natuurlijk. Hier, goedemorgen, is Diederik in de morgen. We worden wakker met de Beatles. The Ballad of John and You.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

Cheater van Bob Cobain hier op Zoo. Goedemorgen, welkom in de wakkere wereld. We Rick en Rick ons een beetje daarvoor. Dankjewel, thanks for saving my life van Billy Paul. The sound of the

Folk en traditional hier in een popcorn-uitvoering. Neem mijn hand, alstublieft. Time is Stranger in Paradise. Opgelet, hè? Niet van de appel bijten. Nu de Incredible Bongo Band en de Bongo Rock.

0: Eigenlijk schreef hij het voor de Tremolo's, maar die vonden het niks. En toen dacht Jeff Christie, ja, dan zing ik het zelf. Dat gold voor twee liedjes, had twee hitjes. San Bernardino en deze, wat een hit, The Yellow River.
1: Zoo Radio. Zoo.

0: Goedemorgen, Lovers Concerto. Heel speciaal voor de mensen die verliefd zijn. In dat geval, goedemorgen. Welkom hier in de wakkere wereld bij Diederik. Het is vandaag de uitzending van dinsdag 14 juli. Het is de Nationale Franse Feestdag. Hè?
1: The Sound of the 60s.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info at laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan

Hier is Zo. Goedemorgen, wij worden wakker in het gezelschap van de jaren 60, want die zijn van ons natuurlijk. Hier op de radio hoor je fantastische muziek. Vanmorgen werd ik wakker. I'm into something.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er zijn 3 verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. 2 mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. 2 van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens 2 Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. 2 onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz 2 mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op 2 olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen, een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen, aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Hallo, goedemorgen. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ik kom af en toe wel eens gepasseerd daar waar jij woont, on the street where you live, van Ray Conniff. Goedemorgen en welkom in het volgende stukje van Diederik in de Morgen.
1: The home of rock and roll, soul and pop music.

jaar van bij ons. Wat een fantastische muziek. Ring, ring, ja, ring, ring. I've got to sing. Ik bespaar u het zingen. Ik ga alleen ringen in dat geval. Hier is zo de jaren 60. Die zijn van ons. En dat doen wij 24 uur per dag op FM in het noordoosten van Antwerpen en op DAB+.

0: ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
0: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet... Kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info at laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs. Morgen.

Ja, de Sugar Dip en The Son of My Father. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Surf dan eens aan onze website. Ga eens kijken op zoo.radio. En klik door naar verzoekjes voor je verzoekplaatje. I

Neil Diamond en Crackling Rose. Hier is Zoo. Goedemorgen en welkom bij Diederik in de Morgen. Ik vind het zo fijn. En dat jullie luisteren natuurlijk naar al die fantastische oldies die we bijna non-stop achter elkaar draaien.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
3: Oh, amai, mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
6: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
7: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
10: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
11: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: de kosten nog moeite gespaard. She Wears My Ring van Solomon King natuurlijk.
1: Nobody plays more 60s.
0: Goedemorgen, hier is Diederik en de morgen. We keren nu terug naar 1969. Een van zijn grootste hits, Judas, hè? Chance.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, jawel, hier is Dieterik in de morgen. Het is ondertussen hier bij ons 9 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Het komende half uur Peter Tetro. We hebben onder andere The Fortunes, Billy Joe Royal, David Essex, Duane Eddy en Desmond Dekker in de Aces. Die komen allemaal gepasseerd als je naar ons blijft luisteren. More music.

Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkin.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent. Wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht. Vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Good morning.
7: Super.

namelijk vandaag le 14 juillet, de 14 juli. Dat is de Franse nationale feestdag natuurlijk. En is 5 uur Paris Séveille. Zo natuurlijk de jaren 60 die zijn van ons. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. Clairette is dit. Of

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: En mijn douche, dit is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
8: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: little dollar, do not let a tear fall from your eye.
1: Van de week, Summertime, van Billy Stewart. Dat is het ook, hè. Volop zomer. Dit is Zoo. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen. The sound of the

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Hier is Diederik in de morgen met dat laatste stukje zo tussen 10 en 11. Ik draai ze bijna non-stop.
3: From the Beverly Hills event.

Jefferson Airplane zouden later hun naam veranderen in Jefferson Starship en nog later in Starship. En in de jaren 80 zouden ze opnieuw een aantal hele grote hits scoren. Ja, dit is Diederik in de Morgen, laatste stukje. Elton John, Del Shannon, The Honeys, The Beach Boys, Johnny Hallyday, Dusty Springfield en The Bay City Rollers. Worldwide at zoo.radio.

0: Nou, wil ik met Jolle eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer. Van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Die gaat er nu ook met een gele duikboot naar beneden. En de Beatles natuurlijk en de Yellow Submarine. Hier is Zo Diederik in de Morgen. Goedemorgen, ik draai ze bijna helemaal non-stop achter elkaar. Want de jaren 60 die zijn van ons.

Ja, vrolijke instrumentalen van de Shadows en de Foot Tapper hier op de radio. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen, surf dan maar eens naar onze website en ga eens kijken naar zoo.radio en klik door naar Foot.

Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, De Chef aan Huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
6: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
7: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

dat is voor vanavond. En nog iets voor nu natuurlijk. En de club van de Drifters hier op Zoo natuurlijk. Bij Diederik in de morgen. Ja, zometeen drinken wij de koffie tussen 11 en 2. Dit zijn de Bee Gees en Ayo.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, het is 11 uur. Hier is Zoe, ik ben Diederik en we drinken samen koffie tot 2 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Doe we dan. Hold me. Thrill me. En kiss me natuurlijk. Dit is Zo Goedemorgen. Straks onder andere Cliff, Ferre Grinjaar, The Cats, Fans Domino. De Chiffons, die komen allemaal gepasseerd nu. He's so fine. Ja, ja, doe leng. Hij ziet er zo goed.

0: hier. We zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Soersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
8: Opzij, aan de kant.
9: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
10: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 09.

Zou dat vandaag niet een beetje strafbaar zijn? Zo blijven kijken. Mag dat wel? Can Take My Eyes Off You van Frankie Valli natuurlijk. Hier bij Diederik op de koffie. Jongens en meisjes, dames en heren. Zwarte en de muziek is van puur goud. David Michael.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
6: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
7: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen, tweede spel aan halve prijs.

0: werd nog ooit gecoverd, onder andere door Gloria Gaynor, weet je nog. Maar de Zombies hadden de eerste hit te pakken. En Going Out of My Head, hier op Zoo. Goedemiddag, dat is bijna, hè. Hier bij Diederik op de koffie. Dit is Man for Man. Kijk eens in de dierentuin, hè. Pretty Flamingo.
1: Oh.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag. Ja, het is 12 uur. De boterhammendoos gaat open.
2: From the Beverly Hills.

elke ochtend, elke middag, elke avond en voor het slapen gaan natuurlijk. Hè. En als je je tanden ook gepoetst hebt, I Say a Little Prayer van Dionne Warwick. The home of rock and roll.

Ja. Hij zal wel anders piepen. Hè. Sex Machine van James Brown natuurlijk. Hier is Zoo Diederik, presenteert hier nog tot aan 2 uur. En we drinken samen koffie en eten samen boterhammetjes. Met de Fifth Dimension.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de vijfde editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Men komt van

0: vind onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien, Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Elke dag een klein beetje opnieuw. Every Day van Buddy Holly. Samen met zijn begeleidingsband. Wat een mooie muziek. Helaas te vroeg overleden. En Buddy Holly in een vliegtuigongeval. Every Day hier op Zoom.

Ja, een klein beetje plezier kan geen kwaad natuurlijk. Fun, fun, fun van de Beach Boys. Goedemiddag, hier is de Zoo. De jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. Connie van den Bos, een beetje opgesloten in een paleis met gouden muren.

Zijn toekomst was door de ouders al helemaal uitgestippeld, maar hij zag dat zelf een beetje anders, deze Albert Hammond. The Free Electric Band, Albert Hammond zelf, het loopt een beetje parallel met zijn eigen levensverhaal. Hij kwam uit Gibraltar en op 16-jarige leeftijd trok hij al naar Amerika om er fortuin te maken. En dat is gelukt.

Goedemiddag, de Beatles, dat had ik eigenlijk anders moeten inschatten. Dat had ik beter moeten weten, zeg maar. I should have known better. Goedemiddag, hier is Zoo. We drinken samen koffie met nu Jerry Wallace in The Misty Moonlight.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven, zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisan De lokale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

Goedemiddag, je bent bij Zoo, de jaren 60. Die zijn van ons natuurlijk. Hier hoor je fantastische muziek 24 uur per dag op FM in het noordoosten van Antwerpen op DAB+. Dat kan ook in Groot-Antwerpen of via zoo.radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boekereplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald. Of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, een goedemiddag. Hier is Zoo. Het is ondertussen 1 uur. From the Beverly

24 little hours, what a difference a day makes. Niet te veel. Dinah Washington, hier op Zoo. Goedemiddag. Hier is Diederik, het laatste uurtje. Tussen een uur of één en een uur of twee. En ik draai ze bijna helemaal onstop achter elkaar.

kijken naar het weerbericht voor komende zondag. Daniel Boone, oh my, my, my, it's a beautiful Sunday, was de plaat die we net hoorden. Ja, daarvoor hier bij Zo Come See About Me in de uitvoering van Nella Dodds en Jerry en de Pacemakers. En dit is A Rare Earth.

0: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Moortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilder.

dat kennen we natuurlijk in de uitvoering van de Everly Brothers. En bye bye, love goodbye. Maar hier in de uitvoering van The Big O van Roy Orbison. Dit is dus hoe, goedemiddag, de Soulful Dynamics en Mademoiselle Ninette.

0: eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent. Uurt bij Ribarent.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
9: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
10: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 0.

Ja, ik was onlangs op een feestje en daar werd dat lijfelijk nog gespeeld, dit liedje. Wat een fantastische plaat. De Chantees en Pipeline. Ja, jongens en meisjes, dames en heren. Tim Peters neemt over. Zometeen van 2 tot 6. Tim in de middag hier op Zoo. Morgen weer natuurlijk, vanaf een uur of 7. Voor Diederik in de morgen en bij Diederik.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boukaireplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald. Of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldde Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Dinsdagmiddag, 2 uur. Goedemiddag, dit is Zoo.
2: From the Beverly Hills.

Hey, dat is toevallig. Zij heeft dezelfde achternaam als ons Brenda, die momenteel net vakantie is. Maria Nomas. Ze had dus eigenlijk geen achternaam, met andere woorden. Cliff Richards, goedemiddag. Welkom in een nieuwe Tim in de Middag. Tot 6 uur vanavond mag ik je weer verblijden met heel veel mooie oldies. Los Bravos is onderweg, de Beach Boys. En dit is de Roger.

Bij ons stond het niet in de hitparade, maar in de VS was het een regelrechte nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Cherish op Zoo, jouw oldies radio. 24 uur per dag op FM, DAB+ en op zoo.radio. Hier is Nina Simone.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: En mijn douchen, dat is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47. 1960.

Vaak geprobeerd, maar het is me nooit gelukt. I can break away from you. Jackie De Shannon uit 1963 hier bij Zoo. Dit is Tim in de middag, nog tot 6 uur vanavond. Na 6 uur weer 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Vraag ze massaal aan via onze website zoo.radio. En daarop verzoekjes klikken. The Venture Stux, The Ronettes ook. En dit is Ringo Starr.

Français, de Waalse zanger Marc Arian. Later werd hij een begnadigd producer. Hij opende in Ohain een studio die hij naar deze hit noemde. Studio Cathy dus. En daar werd de legendarische hit van Marvin Gaye, Sexual Healing, opgenomen.

0: Wel wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden. Leiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solden tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Mijn kont

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zegt je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem.
7: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
8: Krijg 15% tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
7: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
9: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

Het was niet zomaar een groepje mensen, maar de hippe, populaire jongeren, zeg maar, die helemaal in waren. Hè. In de jaren 60 stond de in-crowd voor de mensen die de mode, de muziek en de nieuwste dansjes bepaalden. Ja, kortom, degene waar je bij wilde horen dus. Hè. Het was de versie van Dobie Gray van het nummer The In-Crowd, die je nog eens hoorde hier op Zoo. We gaan richting nieuws en weer van 3 uur met Trini Lopez.

0: Caribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of caribarent.be.
1: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakte ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland, die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig, is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, het is 3 uur op het station met de meeste en de mooiste oldies.
3: From the Beverly Hills.

Je herkende het natuurlijk als Que Sera. In het Frans werd dat dan Qui Sera. Het was Mike Brandt. En over Franse liedjes gesproken. Straks om 5 uur is er uiteraard weer een nieuwe Top 5 at 5 hier op Zoo. En vandaag gaan we nog eens naar de Franse hitlijst. Dus even geleden denk ik. We gaan naar 11 juli 1964. En er stond toen geen enkel Engelstalig liedje in die Franse Top 5. Trouwens ook niet alleen Fransen. Meer vertel ik voorlopig nog niet. Straks Nina Simone. En dit is...

Geschreven door het songwriters duo dat wel meer hits neerpende, Albert Hammond en Mike Hazelwood. Voor deze man was het het enige liedje waarmee hij de hitparade haalde buiten de UK. Daar had hij wel meer hits. Leapy Lee was dat, en Little Arrows.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
6: Opzij, aan de kant.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
9: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
10: Good afternoon.

Het is te nemen of te laten. And you can take it or leave it. Het waren The Searchers uit 1966. 60 jaar geleden, op een dag als deze in 1966, wint de Fransman Lucien Aymar de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Jan Janssen en Raymond Poulidor. Dit is Zoo, de jaren 60, die zijn van ons. Dat bewijzen we met Engelbert Humperdinck straks, Helen Shapiro en nu.

0: Staten Island. De stem van de leadzanger herkende je misschien wel van de Archies, want dat was dezelfde man, hè? Ron Dante. Tracy, Never Let Me Go uit 1969. Zometeen nog Barry Manilow, maar eerst de Royal Guardsman.
1: Achtung, yes, we zingen samen de geschichte over de Schweiz.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

werd er nog gedroomd. Bij mij is het 24 jaar geleden, ja. Dat valt nog mee, hè. Maar ik droom nog altijd, hoor. Je moet dat blijven doen en blijven dromen, natuurlijk. Mit 17 had man nog dromen. Het was Little Peggy March die voor de gelegenheid in het Duits zong. En nu richting nieuws en weer van 4 uur. Dit is Eddie Floyd.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakte ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland, die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig, is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: En zo werd het alweer 4 uur op deze dinsdagnamiddag. Dit is nog steeds Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Shirley Ellis. Haar specialiteit was ja, zo van die rijmpjes en dansjes daarbij dan. Of zelfs spelletjes. De clapping song in dit geval. Klappen en stampen met de handen en met de voeten. Hè, ja. Goedemiddag. Welkom in deel 3 van Tim in de Middag op deze dinsdag 14 juli. Onderweg is Marianne Faithfull. Maar eerst Cliff Richard.
1: Drive time. With the

en speks. Spieken en speken is dat dan in het Nederlands, hè, neem ik aan. Tegen dat speken hebben we hier in de studio voor de microfoon zo een soort gordijntje hangen. Hè. Dat houdt dat dan zo'n beetje tegen. Hetgeen daar nu tegen kleeft lijkt wel een beetje, of begint toch te lijken, op zo'n zwaluwnest. Hè. Zo die dingen waar ze in Azië heel veel geld voor geven om er soep van te maken. Ik denk dat ik hier maar moet stoppen. De Bee Gees waren dat uit 1965 hier op Zoo. Een dag als deze in 1965. De ruimtesonde Mariner 4 passeert Mars en seint de eerste foto's van de rode planeet naar de aarde. Het gebeurde op deze dag precies 61 jaar geleden. Ondertussen muziek op de radio van de Mardi Gras zo meteen. En nu Charles Aznavour.

Ja, nu is het ook te laat. En nu moet je je niet meer druk maken. Too late to worry. Babs Tino met een beetje popcorn, hè, uit 1962. Hier op jouw favoriete oldies radio. Dit is Zoo. Waar we ook een flinke portie rock'n'roll in onze platenkast hebben.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer. Van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
8: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

voor de boodschappen hadden we eigenlijk ook al een liedje van Elvis. En dit was er nog eentje, maar het werd een hit in de versie van deze man, Terry Stafford. Suspicion hoort hier nog eens op jouw Oldies Radio. Dit is Zoo met Tim in de middag tot 6 uur vanavond. Straks om 5 uur de top 5 at 5, waarin we vandaag nog eens naar de Franse hitparade gaan. De Franse hitlijst van 11 juli 1964. De top 5 daaruit, die hoor je straks om

0: Van The Shadows, voor een keertje zonder Cliff Richard. Enfin, voor een keertje, ze hebben heel wat van die instrumentale hits gemaakt natuurlijk in de jaren 60. Zoals deze Dance On uit 1962. En nu een hele mooie uit het begin van de jaren 70. Cat Stevens en Father and Son. Goedemiddag, dit is Zoo.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's

zeg, salukes, hè Frank. Hij is ermee weg, blijkbaar. Ja, bye bye. What Now My Love, 1966. Dit is Zoo met Gary and the Pacemakers nu.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
0: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.

Nee, voorlopig horen we het ritme van de regen niet echt hoor. Laat het maar zomer zijn, het is prima zo. Een graad of 31 haalden we vandaag hier in het Antwerpse. Je hoorde Rob de Nijs. Wat je misschien wel hoort, als het dan geluiden van water zijn, dan is het het ruisen van de zee. Bij Bobby Darin en La Mer. We gaan richting 5 uur.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatiewerken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 5 uur en met de top 5 uit 5 gaan we vandaag terug naar de Franse hitlijst van 11 juli 1964. Op 5 Richard Anthony. From the Beverly Hills.

zei het daar straks al, vandaag geen enkel Engelstalig nummer in de top 5 at 5. Dat komt natuurlijk omdat we hem gaan halen in de Franse hitparade van 11 juni 1964. Wel twee Italiaanse nummers, dit was de eerste van de twee. Bobby Solo ging één plekje omlaag met Una Lacrima sul Viso. Het was de nummer 4 in de top 5 at 5. Daarvoor op 5 hadden we een zeer sterke stijger, maar liefst 28 plekken omhoog voor de Franstalige versie van You're My World, Ce Monde van Richard Anthony. En dan alweer in het Italiaans op nummer 3, Gigio La Cinquetti uit het Songfestival. Zij ging 4 plekken omhoog en dat was opmerkelijk, want eerder had ze 7 weken op 1 gestaan met Nono Letta. No.

tweede keer Richard Anthony in deze top 5 uit 5 die we vandaag gaan halen in de Franse hitparade van 11 juni 1964. Net zoals zijn andere nummer van daar straks ook zeer sterk gestegen, maar liefst 20 plaatsen omhoog voor A présent tu peux t'en aller. En dan alleen nog de nummer 1 van 11 juli 1964, die is voor Clo-Clo. Claude François stond de tweede week op 1 met J'y pense et puis j'oublie. En daar deed hij daarna nog 3 weken bij. Number 1.

Jack, Do It Again. Het was Steely Dan uit 1972. En dan terug naar de 60s met een nummer dat origineel niet van Stevie Wonder was. Dat verbaast je misschien, maar Chris Clark nam het voor het eerst op in 1966. Stevie Wonder maakte het wel helemaal eigen natuurlijk en scoorde er de grootste hit mee. Yester Me, Yester You, Yesterday.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
8: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
9: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
8: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
10: Worldwide at zoo.radio.

Rains in Southern California. Ja, hier in Antwerpen ook niet, hè. En het poort ook niet, hè. Albert Hammond. Dit is jouw favoriete Oldies Radio. Op FM, DAB+. En op zoo.radio. Dat is ook onze website. Surfer is naartoe. En langs daar kan je ons wereldwijd beluisteren. Dus mocht je deze zomer op vakantie gaan, dan kan je ons gewoon met je meenemen. En de hele zomer blijven genieten van al die heerlijke oldies. Zoals daar zijn Jeff Beck straks, Mary Hopkin en nu

zomerse muziek op deze zomerse dinsdag namiddag. Billy Fury uit 1963 in Summer. De jaren 60, die zijn van ons. Met zometeen Skeeter Davis en nu Gary Puckett en The Union Gang.

The Mighty Quinn. En eerder in het nummer verklapten ze dat Quinn een Eskimo is. Dus ja, hij zal het een beetje warm hebben bij deze temperaturen, denk ik. Manfred Mann uit 1967 met een liedje van Bob Dylan natuurlijk. Hey, blijf bij ons. Tot 6 uur vanavond zijn we nog samen. Daarna de Zoobox. Nog snel een plaatje aanvragen. Het kan. Surf naar zoo.nl.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Pad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03-667-2425.
7: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
10: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

0: heerlijke muziek uit The Summer of Love 1967. Van Morrison en The Brown Eyed Girl. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Zometeen de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. En fijne dinsdagavond.
1: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
2: Nog altijd zoeken brandweer en civiele bescherming in het Oxygebouw in Brussel naar vermiste personen. De brand die vanmorgen ontstond in het gebouw, dat in volle renovatie is, leek aanvankelijk snel bedwongen, maar kreeg een fatale afloop. Een 200-tal mensen is geëvacueerd. Minstens 6 onder hen zijn nog altijd niet teruggevonden. De oorzaak zou te zoeken zijn bij de beschadigde liftkokers, maar vast staat dat nog niet. Koning Filip en premier De Wever zijn intussen ter plaatse. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op tenminste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede, voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
0: Het is 6 uur. Goedenavond, de hoogste tijd om al jullie verzoekplaatjes weer op jullie los te laten in de Zoobox.
3: From the Beverly Hills.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven, zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Opzij, aan de kant!
5: Zo klonk het toen de eerste klant buitendeed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u, net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090. Good evening.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitings dagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Bij de brand aan het Oxygebouw aan het Boekereplein in Brussel zijn intussen 5 lichamen geborgen. De slachtoffers zijn teruggevonden in een van de ingestorte liften. Brandweer en civiele bescherming zoeken nog naar een 6e vermiste. De kans dat die de brand heeft overleefd lijkt erg klein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Het vuur leek vanmorgen snel bedwongen, maar dat draaide heel anders uit. Over de oorzaak van het drama is er nog geen zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede, voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direct.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: En mijn dusleider, dit is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
9: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
10: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Hé, hey, kijk eens hier.
4: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
3: Dus jij weet wat te doen, hè?
4: Yep, al 47 jaar, schatkind.
3: Wat zeg je?
4: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
3: Een echte vent huurt bij Ribarent.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
7: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
8: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Bij de brand aan het Oxy-gebouw aan het De Broekaireplein in Brussel zijn alle lichamen van de 6 vermisten intussen geborgen. Het duurde uren om de lichamen uit de ingestorte liftkokers te halen. Brandweer en civiele bescherming blijven nog even aanwezig op het terrein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Over de oorzaak is nog geen absolute zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Isegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parquet gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon, die bij het slachtoffer inwoonde, meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigde uiteraard zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede voor de Fransman Seik Sas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3:36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plaats 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nacht minima tussen 15 en 21. In het oosten en zuiden is er nog een kleine kans op een warmteonweer. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Men komt van

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambe.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
0: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Blossom Head Spa is een uniek adres in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. 2 andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. 2 Rode Duivels hebben aan hun WK voetbal een nieuwe toptransfer overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerken. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minima tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreelandkantoor Vets, Nuits en Zoo.
1: Mijn

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rint, Ambachtstraat 20 in Malle of samrint.be. Haha, goed hè?
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Good evening.

0: eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. 2 andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. 2 Rode Duivels hebben aan hun WK voetbal een nieuwe toptransfer overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerke. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minima tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
9: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
10: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat.

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen. En de beat.

0: Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. Twee andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. Twee Rode Duivels hebben aan hun WK voetbal een nieuwe toptransfer overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerken. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minima tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix, comfortschoenen en sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
4: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
5: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij Bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be. Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-verbeke.be.